Ja mensen, goedenavond. Zijn we dan deze keer in het Nederlands op Sebastibassies, zeg maar. Bennen we er weer. En allemaal welkom bij het programma weer, waar u ook maar zit over de wereld. Of dat nou in Zuid-Afrika, Namibië, of dat het in Nederland of Amerika of Canada is. Of hier in Australië natuurlijk. Aan de oostkust, aan de westkust hier. Maakt allemaal niet uit. Jullie zijn allemaal welkom. En ik hoop dat je van het programma geniet vanavond. Dat was Herman Lippinkhoff met Hallo, Goedemorgen Holland. Ook al is het daar dus al middag. Nog één weekje. Nog twee weken geloof ik. Even kijken, waar zitten we? We zitten nu op de 11e, nog twee weken. Dan gaan ze terug in de tijd. Dan gaan ze dus een uurtje terug. Dus dan is er weer 7 uur verschil. Dan is het nog net middaguur als we weer in de lucht komen. Maar goed, we zullen wel zien. Zoals gezegd, vandaag een redelijke dag gehad. Het weer was beter dan verwacht. Het waaide wel een beetje morgen, maar het viel toch best wel mee. En vanmiddag was het best nog wel lekker met het zonnetje erbij. Het was echt wel toch wel aardig te doen. Zoals ik al zei, ook woensdag ziet het eruit als de beste dag met 23 graden. Dus we mogen niet klagen. Laten we eerlijk wezen, mensen. Er zijn zoveel dingen in de wereld waar we over klagen. Laten we hier alsjeblieft niet over gaan klagen. We gaan een paar liedjes spelen vanavond, zoals gewoonlijk. Ik heb ook weer iets heel bijzonders gevonden. Heb ik ook opgenomen. En dan ga ik straks ook voor u spelen. Het is weer heel wat. Het gaat een beetje over mijn jeugd. Over mijn vroegere jaren. Oh ja? Ja. En ik hoorde dat lied en ik zeg tegen mevrouw, moet je luisteren? En zij luisterde mij en ze zegt, dat moet je opnemen. Want dat slaat heel goed over op jouw leven. Dus we zullen wel zien wat dat allemaal gaat worden, mensen. Maar goed, dit is De Regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber.

Ja, mensen, dat was hem dan. Ruus Meeuwis natuurlijk met Het is een nacht. Die je alleen nog maar in films ziet. En nou ja, ik weet niet of dat je hem alleen maar in films ziet, maar het was een nacht. Ja, laten we het daarop houden. Hey, en na die regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber, dacht ik, ik ga even deze spelen. Maar ik moet ook nog even zeggen natuurlijk dat we hier zitten op A Great Southern FM in Albany, West-Australië. En het is ondertussen alweer bijna... bijna 20 minuten na zevenen. De tijd vliegt voorbij natuurlijk. Hey, dit is De Heilsoldaat van Mark Winter.

Ja, dat was hem dan natuurlijk, Ruus Meeuwis met een liedje over Brabant. En ik zit eigenlijk te denken, mensen, laat even weten of jullie misschien een idee vinden. Ik heb natuurlijk behoorlijk wat luisteraars die in het Engels luisteren en die begrijpen het niet allemaal. Ze vinden de muziek heel aardig, maar ze begrijpen het niet allemaal waar ik het altijd over heb. Dus misschien dat ik het een deze dagen een keertje doe als ik een liedje speel, dat ik toch in het Engels uitleg waar het liedje over gaat. Begrijpen die mensen er misschien ook een keertje een beetje iets anders van. Want ja, het is misschien toch wel een beetje moeilijk als je helemaal geen Nederlands verstaat natuurlijk. Maar goed, laten we het daarop houden. Ik dacht, na die heilsoldaat met de kroegjes en alles in Brabant, kleine kroegjes, gezellig, nog s'avonds laat op straat. Guus Meeuwis kan er ook door bij. Dit is een liedje dat gaat over Ome Jan.

Ja, mensen, dat was Danny Christian met Wij zijn twee vrienden, hoeba, hoeba, hop. En ja, ik ben het met je eens, Teun, onze correspondent uit Zuid-Afrika. Hij zegt, als je de liedjes een beetje gaat proberen te vertalen, of in het Engels probeert uit te leggen, wat de liedjes eigenlijk betekenen, hoe vertaal je nou hoeba, hop? Ja, dat, maar misschien speel ik zulke liedjes dan niet. Speel ik misschien wel alleen liedjes die ik makkelijk kan vertalen. Kijk, je moet natuurlijk even goed nadenken natuurlijk wat je gaat spelen op zo'n avond. Maar goed, laten we het daar even op houden. Dit liedje gaat over, het leven is van jou en mij. En laten we het blij om wezen, mensen. Want eerlijk gezegd, voordat je het weet, dan zitten we natuurlijk alweer in de problemen natuurlijk. Oeps, dat zei ik, had deze aan moeten zetten. Maakt niet uit. Hier komt hij nog een keer. Het leven is van jou en mij.

0: Ja, en dat waren ze dan natuurlijk Siska Peters en Ronnie Tober met We gaan naar de kermis. Altijd een gezellig liedje. Lekker meedijnen natuurlijk. Mensen, daar zei ik aan het begin van het programma ook, ik had weer een liedje gevonden dat een beetje over mezelf ging. Ja, ik kan er niks aan doen. Er zijn nou eenmaal liedjes die ik af en toe vind, die ik wel op een beetje op mijn eigen vind slaan. Dit liedje, dat... ik weet niet of dat mensen die... sommige mensen zijn natuurlijk een beetje jonger. Ik kan het misschien niet herinneren. Maar ik woonde vroeger dus in de Eerste Koorstraat. Oh ja? Ja. Eerste Koorstraat woonden wij. En daar gingen we zondagochtends naar de kerk. De oude dorpskerk in Spijkenissen. En we hadden nieuwe kleren gekregen. Mijn zus en ik samen. Ik had een hele mooie trui en een mooie geruite broek. Een geruite broek. Ik ken nog een beetje bruin met donkerbruin. En een lichte strepen er doorheen. Het was echt een blokbroek bij. Maar het was een geruite broek. Het was netjes. Dus we liepen 's ochtends naar de kerk. En toen liep vader en moeder om achter ons. En die zei, nou, wat zien ze er weer netjes uit natuurlijk. Hè? Dat kon natuurlijk nog. Maar toen, naar huis. Want ja, zondags, je verkleedde je eigenlijk niet altijd gelijk. En toen s'avonds... Na het avondeten, pa weer naar de kerk. En wij nog even buiten spelen, mijn zus en ik. En een beetje badminton spelen en met de bal gek lopen doen. En mijn moeder zei, kom nou binnen. Maar ja, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk niet gelijk naar binnen. Dat begrijp je ook wel. Dat doe je gewoon niet. Ik was een jaar of 6, 7, denk ik en mijn zus samen, dat we zo rond die leeftijd waren. En... dus ik niet naar binnen. Nou, toen werd er nog een keer gezegd, op de raam geklopt en geroepen van... En nou, als er een sodemieter moet je binnenkomen. Dus nou ja, goed, dan ga je toch maar vlug naar binnen. Sloeg natuurlijk over de kop met iets tussen mijn benen of wat. Ik heb altijd volgehouden dat het mijn zus was. Maar ze zegt, ik heb het niet gedaan. Dus laat ik dat dan deze keer ook maar weer niet... Laat ik daar dan niet de schuld van geven. Maar ik sloeg over de kop, gat in mijn broek natuurlijk. En kijk... En toen zei mijn moeder, kreeg ik nog een pak slaag ook. En toen mijn moeder zegt, nou, je vader zit in de kerk. Zit hij te bidden en ik sta hier te vloeken. Of die zit psalmen te zingen. Kijk, en zo. En toen hoorde ik dit liedje. En ik dacht, jongens, dat klopt toch wel een beetje als je goed luistert. Gaat het toch wel een beetje over mijn leven van toen ik jong was. Ik ga het voor u spelen. Het heet ook nog zo. Het heet Drommelse Jongen. En hier komt hij. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop dat je het een beetje met me mee kan leven.
1: Jantje was stout, want hij klom op het dak. Hij scheurde zijn broekje van zijn zondagse pak.

Ja, mensen, dat is hem dan, Drommelse jongen. En ik heb al berichtjes gekregen dat hij het wel kunnen herinneren dat dat gebeurd is. Dus ja, er zit wel een beetje iets in van vroeger natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Maar goed, alles mag natuurlijk, alles mag. Hey, ik ga deze draaien, die gaat ook over vroeger. Dat ging vroeger toen ik nog op school zat. Oh ja, ja, gaat het hier over, dat gaat over mijn... Over mijn lerares, die ik ook niet zo graag mocht.

Ja, en dat, ja, dat waren ze dan natuurlijk, het 1-2-trio met juffrouw Toos. En na dat verhaal wat ik net heb zitten vertellen en alles, en dat ik het uitgelegd heb, zijn er ook wel mensen bij weer, ja, dat krijg je altijd natuurlijk, die zegt dat ik te veel praat en zo, en dat ik wel eens een beetje te veel... er is er maar één die het woord spammen gebruikt, maar dat maakt niet uit. Dus ik dacht, dat speel ik ook dit liedje nog wel even, het mag er ook nog wel even tussendoor. Komt-ie.

Ja, mensen, dat was Fluitsma en Van Tijn met 15 miljoen mensen. Ja, het zijn er heel wat natuurlijk. Ondertussen is het 8 uur geworden hier op Great Southern FM. Laten we even naar het weer gaan kijken. In Albany op dit moment 12 graden. Het loopt vannacht nog wel een stukje terug naar een graad of 10. Daar blijven we dan ook bij. En dan morgen bewolkt en 15. Dinsdag 18 en dan heb ik hier woensdag 23 liggen. Maar dan ook daarna weer donderdag 18, vrijdag 22, maar regen. Zaterdag regen, zondag regen, maandag regen. En volgende week dinsdag regen. Dus voor hier in Albany echt, het is nog steeds niet echt zomer. In Perth, daar tegenover, staat het regen.

Redelijk. 14 graden op dit moment. Maandag 23, dinsdag 26, woensdag 29, maar ook met kans op een bui, een onweersbui. En dan donderdag kans op regen en 21, vrijdag 22 en dan ook daar weer regen. En dan gaan we even kijken naar de andere kant. Verleden week hadden we Melbourne gedaan. Laten we deze keer Canberra even doen. En daar zit natuurlijk onze regering, dus er is het altijd slecht weer. 14 graden op dit moment. Maandag 100% kans op regen, maar 26 graden. Dan keilt het naar beneden naar 19 graden op dinsdag en ook regen. Woensdag weer zon. Dan 18, donderdag 16, vrijdag en zaterdag weer regen in Canberra. Maar ja, dat geeft niet, want daar zit de regering, die heeft dat wel een beetje verdiend, zeggen wij wel vaak. In het andere land, waar ik de hoofdstad niet graag van noem, omdat het Amsterdam is. Op het ogenblik regent daar, het is 14 graden. Gaat vanavond de zon nog wel een poosje schijnen, zo rond een uur of vier. Maar 80% kans op regen vandaag. Het is 14, maar het voelt aan als 10 graden daar. Maandag 16. Dan dinsdag weer regen met 20, woensdag bewolkt, donderdag bewolkt 18 en 20 graden. En dan daar ook weer 3 dagen regen met 17, 15 en 14 graden. Kijk, dat is daar niet zo erg, omdat ze daar natuurlijk naar de winter toe gaan. Hier gaan wij een beetje zo naar de zomer toe. Dus dan is het allemaal een beetje meer vervelend, zeg maar. Hè? Laten we even kijken in Spike City deze keer. Spijkenissen, 14 graden, nu ook straks nog een beetje zon. Maandag bewolkt 17, dinsdag 20 met regen. 19 graden woensdag, 11 graden 's nachts. Donderdag 21 graden met zon. Maar dan ook vrijdag, zaterdag, zondag daar regen met 18, 15 en 14 graden. Even kijken, jullie horen het. Ik krijg gelijk berichtjes door natuurlijk uit Zuid-Afrika. Op het ogenblik in Sint-Nicolaasga, dat is in Friesland, daar regent het nog steeds. Blijft het ook morgen regenen, heel de dag. 16 graden op maandag met regen. Dinsdag regen, 19 graden. Woensdag en donderdag bewolkt met 17 en 19 graden. Vrijdag weer regen met 17. Zaterdag kans op een zonnetje met 15 graden. Maar dan zondag ook daar weer regen. Maastricht 14 graden nu. Maandag 18. Maar dan ook dinsdag daar regen met 20 graden. Woensdag bewolkt 19, donderdag een beetje zon met 21. Dan ook 3 dagen regen. Volgende week zondag zelfs 13 graden in Maastricht. 13 graden. Kan je het mee doen, mensen. Lekker koud. Kaapstad daarentegen. Er zit er iemand op de telefoon te zeuren. En zeg je wel eens op zijn Nederlands, op zijn plat Nederlands. Zit een beetje te zeiken over het weer. Maar het is 22 graden daar. Oké, morgen krijgen ze dus een beetje regen in Kaapstad met 18. Dinsdag 19, woensdag 18. Dan donderdag, vrijdag en zaterdag ook daar regen. 19, 19, 16. En zondag weer 19. Dat is in Kaapstad. Maar al kijk, onze correspondent die daar wel eens over zeurt, die zit natuurlijk niet in Kaapstad. Die zit in Brekkenveld en daar valt het best wel mee. En dan zeg ik, hij zeurt er wel eens over, maar het is vandaag 27, dus dat is lekker. Morgen 20, bewolkt. 'S Nachts misschien een buitje. Maar dan dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag toch echt zon met 21, 21, 23, 23 graden. En dan zaterdag, ja, dan krijgt hij weer een buitje met 17. Maar kijk jongens, daar kun je toch niet over klagen, laten we eerlijk wezen. Zulke temperaturen deze tijd van het jaar valt best mee. En als je dat niet zo echt heel lekker vindt, beste brave Teun, kom dan een keer naar Australië toe. Kun je komen kijken wat het hier bij ons is. Ja, dat bedoel ik maar. Ook Kaapstad, dat legt laag. Er zal wel veel wind zijn. Ja, je hebt altijd wel een verhaaltje klaar. Je bent net als ik. Je hebt altijd een verhaaltje ergens over. Goed. Mensen, dat is het weerbericht. Zo'n beetje voor iedereen waar u bent. Ik hoop dat je een beetje wat mee kan doen. Zo niet. Ja, jammer dan. Kan het ook niet veranderen. Dit liedje. Even kijken. Nummer 6. Dat is... zit hij nou weer? Onder de 25 is koud, zegt hij. Nou goed. Het zal best wel meevallen. Onder de 25 zouden we hier heel bijna moord voor plegen.
Dit is Van Gordon, omdat ik zo van je hou.

Ja, en dat was Gordon, omdat ik zo van je hou. En ondertussen, mensen, is het toch bijna... Even kijken. Toch, we hebben nog 50 minuten te gaan, precies. Ja, dus tien over achter. Dit liedje is Zuidwest Ziel. Het is een oorspronkelijk Afrikaans lied. En het gaat ook een beetje over Namibië. En zo, aangezien we daar een nieuw luisteraar of luisteraars hebben... Spelen we in plaats van gewoon over Afrikaans ook een beetje over Namibië natuurlijk.

Ja, dat was hem dan. Southwest. En ik ben andere dingen aan het doen, dus ik zat even niet op te letten natuurlijk. Dat gebeurt vaak, hè. Weet jullie ook wel natuurlijk. Oké, laten we dan maar doorgaan met de muziek. En dit is voor altijd en eeuwig, Ronnie Tober.

Het is te mooi om waar te wezen. Henk Dame natuurlijk met dit liedje. En mensen ondertussen alweer. Dan is het kwart over. Nou, ik heb een beetje moeite met die klok hier. 20 minuten na achter. Goed, eventjes op de tijd letten natuurlijk. Het volgende liedje waarvoor je klaar bestaan is van Frans Duits. En dat gaat over vallen en opstaan. Hadden we het er net ook al over natuurlijk met mijn nieuwe zondagse broek. Maar goed, vallen en opstaan.

Ja, iedere dag Corrie Konings natuurlijk. En het volgende liedje, mensen, is een beetje ouder. Ik heb al een paar maanden weer niet gespeeld natuurlijk. Dat is Henk Bernard met Hou Me Nog Een Keertje Vast. En daarna ga ik gelijk door met de Havenzangers. Hier komt-ie.

Ja, daar bij de waterkant. Natuurlijk de havenzangers. En mensen moet je luisteren. Ik heb het er wel eens over. En wel eens met mijn familie erover gehad. Weet je wel. Ja, dan zeggen ze, jij drinkt nogal vaak. Je drinkt nog een beetje. Ik zeg, ja, ik drink wel eens een biertje of zo. Een glaasje wijn. Maar ik heb nou besloten heb ik dus, om alleen maar te drinken op de dagen die met een G eindigen. Dus alleen maar op de dagen die met een G eindigen, drink ik. Andere dagen, dan zal ik dat niet meer doen. En alleen maar op in Nederlandse dagen, zeg maar. Oké, dit is een liedje van Donny Ponson. Dat gaat over drink rode wijn.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eender hier. Denk niet, Kees, dat er veel veranderd is.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

Denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel.

0: helder, maar ik vrees, Kees.
1: Ja, dat was een lied van Frans Halsema. Dat ging over Kees, dat werd aangevraagd. Ik heb het gespeeld, een beetje droevig lied. En, maar er zijn ook wel waarheden, zitten er ook wel weer in natuurlijk. En dat mag dan ook nog een keer. Hey, daarvoor speelde ik ook nog eventjes, even kijken. De eerste keer van Maxine en Franklin Brown. En nu gaan we een liedje spelen van Dimitri van Toren. Hey, kom aan.

Ja, daar heb je het maar. Al die mooie jaren zijn voorbij. Nou, niet zoveel die jaren, maar die mooie uren zijn voorbij. Het is weer gezellig geweest, mensen. Het is weer zover. Het is bijna 9 uur. Tijd om naar huis te gaan. Zoals ik al zei, een glaasje rode wijn nog voordat we de bedstee induiken. Nou ja, 9 uur. Tijd om naar huis te gaan. Zoals ik al zei, een glaasje rode wijn nog voordat we de bedstee induiken.

en waar jullie ook maar vandaan komen. A big thank you to all the people listening in English, and I hope you enjoyed the music. Aan de Duitsers, auf Wiedersehen. En aan alle mensen die in het Nederlands meegeluisterd hebben, waar je ook maar bent op de wereld. En waar u zich ook maar mag bewegen. Een hele fijne avond of dag nog toegewenst. En ik zou zeggen tot volgende week, mensen. We gaan eruit met een ouwtje van Johnny Hoes. En we zijn volgende week. Het is gedag van hem. Doch. En het is gedag van mij. Groetjes. Hoi.